Jong was, het ek hard probeer om die wind te stop, om die wind te keer. Zier is hou begrafenis tyd, en het een klein bykie wijn vir kopie thee.

sien en hoop my broer, en ek saai vir jou gebede in die voetspoor van een boer. Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou, en ook in die brief my broer.

Zijn nog bij mij weer. Zeg van mij, Katrina, is jij nog lief van mij?

altijd daar, een bliksem maar steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bikkie dronk, amper met ons alies in die tronk. Weggehold vir die polisie hond, ek en jy.

vrienden sleep mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar, een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk.

Van kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

net een verkeers verslaggie, dis André hierso. Ja nee, van die N1 om uit die stad uit te kom, ek sit nou al meer as 40 minute hierso, ek het maar seker in die 40 minute 4 meter beweeg. So, kry maar alternatieve route. As jy die stad uitkom, vat maar Settlers Way, Nelson Mandela Boulevard, naar die N2 toe en gaan maar so om. Of kry maar ander paaie. Want hier gaan jy definitief staan.

0: Night Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Gezeg is hoe dat wat je op ik doe. En als je me zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

Gezellig is het. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij

0: Sewe.za, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Zo Back met Loser. En je wenner van die vergeten 5 vandaag.
1: Hey.
2: Oei, jij gaat het zo in 5.
0: En Soy Unprendedor. Een Spanish voor I'm a Loser.
1: So maar jij is niet vandaag niet.
0: Nee, papi, ons het hem gevat. Back, je kan trots wees. Ook al jij is. Guy, lekker, great stuff. Amper sporttijd met Johan Ferrara. Hier is Sunset Sweatshop. Om zo door te krijgen, take a chance.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Regering kondig reuse brandstofprysverlagings aan vir Julie en Amnesty International sê dis verkeerd om migrante as sondebokke voor te hou.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2,01 cent per liter daal en 95 oktaan petrol met R1,96 cent per liter. Die departement se woordvoerder, Lerato Ntsoku, sê dieselpryse daal met tussen R3,14 en R3,59 cent per liter en lampolie prijse met R5,23 per liter. 'N koalisie van mediavryheidsorganisasies het aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Die koalisie sê daar was berigte van geweld, intimidasie en dwarsboming van joernaliste, insluitend pogings om hulle te dwing om beeldmateriaal en dreigemente te verwyder, terwyl hulle voorvalle met migrante gedokumenteer het. Shanila Mohammed van Amnesty International Suid-Afrika doen 'n beroep op polisie om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is vir dreigemente en geweld aanspreeklik gehou word. En Amnesty International Suid-Afrika beskuldig ook die regering dat hulle verdeeldheid saai en spanning aanwakker tussen Suid-Afrikaners en ander Afrika-burgers. Die organisasie sê die regering volhard met 'n gebrekkige immigrasiestelsel wat beteken asielsoekers is dikwels sonder geldige dokumentasie en in onsekerheid gedompel. Woordvoerder Shanila Mohammed sê dis verkeerd en gevaarlik om asielsoekers, vlugtelinge en migrante as sondebokke voor te hou vir werkloosheid, ongelykheid en druk op openbare dienste. Sy sê geweld en eie reg sal nooit hierdie probleme oplos nie, maar lewens verwoes en verdeeldheid verdiep. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

American Heartbreak. Kip Moor net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, jy kan nog steeds jou verjaarsdag boodskap en huweliks herdenking stuur na 074-2989. Jay is op pad met Dis Hoe Ons Rol.

0: Ons lewe net een keer, begrawe die hartseer. Dit is Jay met Dis Hoe Ons Rol. Jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet tot en met so 10 voor 10. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig. Ons lewe net een keer, begrawe die hartseer. Vergeet van morgen. Die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig. Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet en vanaand se nuusoorsig. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwet Madashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. 'n Koalisie van mediavryheid organisasies het aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Statistiek SA meld 'n verlies van 80.000 formele sektorposte in eerste kwartaal van 2026 aan. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NBC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering van donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur 'n nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za. Jou Bok Radio nuusoorsig.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

visan i liv der kom red. Man lever dan maar zoals je wil, jij zal altijd laatste lachen. Ik hoor sirenes iris in die nacht, en ik wonder wat het was.

ik nog eens zwemmen, alweer weggegaan. En al wat jij doet, ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan. Zien jou weer. Zijn het weer, al die liefde is zo getrouw gesweer. Kom maar, kom maar.

Deja Vu met Rolf, Bok Radio, Bok TV. En dit is die tweede uur, Arno Karstens met Ontwaak is op pad. En dan natuurlijk gaan ons die finale uur binnen.

husk of the deep. Hy sê soet glimlach en dans, in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir een beter lied. Maar het hoenboom van harts, toch is nie tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

0: jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: Amper 15 minute oor 9. Nou ja, toe hier is jou 90s dubbelspel. Dit is NSYNC se Bye Bye en dan liedjie nommer 2, The Chicks, There's Your Trouble. Jy kuier saam met my Brent, 9:30 natuurlik, jou woord van bemoediging. Goeienaand.

Zero Trox, net hier op Bok Radio, Bok TV, 25 minute oor 9, dit is amper tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Janiek is baie opgewonde, jy het seker al gehoor al dat binnenkort, sê ek nie, heel laaste tot ziens nie, maar dan neem Gerard by my oor en ek gaan lekker saam met jou keer, so van 10 tot en met 12. Nog baie lekker muziek wat kom, Steve Hofmeyer is hier, Abba, se Money Money Money, die piesangskille, maal maandag aande. Nou ja, toe, hier is jou woord van bemoediging vanavond, een bykie vroeger het ons gesels oor Mike Tyson, wat natuurlijk ook sy verjaarsdag vandag vier, en hy is 60 jaar oud, en hy lyk nog goed, en hy doen nog steeds goed, 2 jaar terug het hy nog een boks geveg, had hy Jake Paul nog een bykie baklei, maar hier is een van sy beste of groot aanhalings, om groot sukses te behaal, sê Mike Tyson, moet jy voorbereid wees om grootliks te misluk, en as jy nie albei kan doen nie, het jy een groot probleem, ek lees dit baie graag weer, om groot sukses te behaal, moet jy voorbereid wees om grootliks ook te misluk, en as jy nie albei kan doen nie, het jy een groot probleem, ek wil byvoeg om te sê, ons gaan baie kere foute maak, ons gaan misluk, en die lewe gaan jou baie kere onderkry ook, maar dit is soos wat Rocky gesê het vir sy seun in een van die rolprente, it's not how hard you can get hit, but how hard you can get hit and keep on moving forward. So vanavond wil ek jou net weer eens bemoedig om te sê, hou aan en beweeg net voor en toe. Hier is nog een lekker muziek en dan binnenkort, soos ek gesê het, moet ek groet en sê tot ziens.

dit is Otto met die idee wat tel, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens, baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het en lekker saam gespeel het die speelietjies vandag in geskiedenis. Ons het nie wenner gekry nie, ons het hoewel een wenner gekry vir Vetkoek Paleis in die tweede eer en dit was Ricardo daar gewees en dan ook baie dankie aan kaptein Cyril Dix in die heel eerste eer. Ons het gesels natuurlik oor Mike Tyson wat ook vandag sy verjaarsdag, sy 60ste verjaarsdag vier en jou woord van bemoediging, een aanhouer natuurlik is een wenner. Baie dankie, ons kyk morgen weer van 7 tot en met 10 uur, jy moet baie lekker slaap, geniet jou woensdag, klein saterdag, morgen baie lekker muziek en Anay Havenga, wat lekker sal met ons keier hier oor een lekker sportnies, ons weet Wimbledon is ook om die draai FIFA wereldbeker sokker toernooi is nog steeds aan die gang en die bokke, saterdag die groot wedstrijd en ek los jy vanavond met een venter die hart van my en ook een bykie kipmoer, fire on Wales tot ziens, lekker slaap.

0: Jy dis ek, ek het vergeet hoe om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde druppels, ek is een maar jy. Nee.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.